Let's go!

We're the Ladies of Soul. En Kenny Dulver bewees daarin dat ze niet alleen kan saxofoon spelen, maar ook kan zingen. Jawel, op een project opgezet door Treintje Oosterhuis. Wat met een fantastische band en een hele goede line-up en zangeressen. Mooi materiaal, een swingende avond beloofde voor iedereen. The Ladies of Soul. En we hoorden de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik deed het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Soms is oud is nieuw en soms is nieuw is oud. Ja, een soort moment van tijdmachine. Soms denk ik mezelf, ik lijk wel een beetje Doctor Who. Maar goed, hou ik wel natuurlijk. Haar muziek draaien van Laura Branigan. Zo is die triest overleden, 52 jaar geleden aan een hersenbloeding. Hier is ze met Gloria uit 1982.

Laura Branigan en Gloria uit 1920. Lekkere plaat is toch. Goede zangeres, goede stem. Maar ja, helaas heel erg jong overleden eigenlijk. Muziek van Bouke.

Drie best wel energieke platen op een rijtje. Gloria, Fire Down Below van Bauke en Elvis Presley met Burning Love. Maar we doen nog eentje extra met Marlies en Ilone. Daarna laten we de rust even terugkeren. Hier is Lady Marmalade.

0: Nou, van Ilone hebben we niet heel veel meer gehoord, maar Maria Catharina blaast nog steeds de plafonds uit de zalen. Ja, zeker. Lady Marmalade.
1: Woehoe!
0: Terwijl deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
2: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. We gaan drie platen met Judy Chuk gaan we draaien. Wij een reis maken door de tijd. En juist was die eerste reis met Pink Floyd en Judy Chuk. Brief with me till dawn. Dit is Grand Slam featuring Judy Chuk. The captain of her heart.

The Captain of Her Heart met Judy Tuke voor de Project Grand Slam. Muziek van Judy Tuke, maar nu is het helemaal zij alleen. Met officieel muziek van, hoe heet die meneer ook alweer? Uit de jaren 70 of 60 kwam hij zelfs, meneer van de Zombies. Colin Blundstone, dat was de naam. En ook zij gelooft niet meer in wonderen. I don't believe in miracles.

I Don't Believe in Miracles van Judy Tsouk. En anno tegenwoordig houdt Judy Tsouk zich veel bezig met de muziek van Harriet, waar ze samen nummers schrijven voor Harriet. En een van die nummers is deze, First and Last.

The First and Last. Hoorde Harriet, met een compositie van Harriet, samen met Judy Tsouk. Volgens het lijstje is het nu tijd geworden voor een jaar 70 plaat. Maar ik draai heel weinig nieuw, merk ik nu. Dus we gaan gewoon het combineren. Terug naar het jaar 1976. Shake bracht toen deze plaat. Tu je t'aime.

Honey D hoorden wij met Tu Sais Je T'aime uit 2000. Dat was vooral 16, dat meen ik dat was. Muziek van Mama's Kitchen. Het is magisch. En daarom heet het dan ook Magical.

Mama's Kitchen en Magical. Prachtige mooie plaat van deze dames uit Scandinavië en Groningen. Ja, wat ze ineen, hè? Tegenwoordig overal muziek maken. Wel toch? On My Way. Ga ik zo meteen zijn, want dan moet ik plaats maken voor de volgende collega die een uur muziek voor je gaat maken. Dit is Siesto.

Nog een hele prettige dag toegewenst en graag tot de volgende Cindy. Hoi hoi. Oeh, voor ik het vergeet, dit is Liane Evers en Infinity Life. En Liane is de dame op de saxofoon.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.
2: 80 is prachtig.

Advice for the Young at Heart bij Dekker Radio. Daar begonnen we vandaag mee. En dat was een hele mooie van de groep Tears for Fears. En deze dame komt uit Amerika. Heeft ontzettend veel gezongen. Spatzuiver. En ze heet Barbara Streisand. Ken je deze nog uit 1980? Never Give Up.

Geef nooit op, is het devies van Barbara Streisand. Nummer uit 1980. Never give up, geef nooit op. En ik geef dit ook nooit op, want ik zat al rijkhalsend uit te kijken naar het nieuwe album van de Rolling Stones. Maar ik heb hem nog niet. Nee, helaas. Dus dan moeten we het toch maar even met een ouwetje doen. Foreign Tongue, Tongues heet hij. Gaat er van stotteren, zeg. Tjonge, ik ben benieuwd wat er allemaal op staat. En zodra ik hem heb, ga ik hem draaien, hoor. Beloofd is beloofd. Hier is Honky Tonk.

0: Ontdek het nieuwe.
1: Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet.

Ja, die kan wel zingen hoor, Roxanne Hazes. Prima stem en een mooi nummer uit 2025. November staat erbij. Auw! Ja, hoe heet het dan? Buckshock. Le Fonk is dit. Dat is de naam, hè? Another Day.

Goed gedaan, Buckshot. Ik vind het een prachtige naam. Mijn naam is Buckshot. Spliff is een groep uit Italië. En ik zie dat in Nederland niet zo gauw gebeuren dat men over een gerecht gaat zingen. Hoor maar. Daar doen ze dat wel dus. Het gaat over carbonara. Het jaar is 1982. En dat was een hele grappige hit.

0: van haar, wauw.
1: Wat een vriendje.
0: Nou, want ze is best wel, nou ja. Ze nemen me mee naar 2002.
1: Dat is een tijdje geleden hoor, 2002. Wel een grappig liedje van Katja Schuurman samen met Snelle. Ja, ik kreeg een seintje, want in Studio 2 zit Wiebe klaar met deze drie.
2: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

Ja, dat is grappig, hè? Zo'n hele erg slowe uitvoering. Dat kennen we niet van Bob Marley en de Wailers. Maar ja, het was hem wel. Stir it up! Ja, we moeten door. Simply Red heb ik ook nog voor je. Moet je horen, moet je horen. Shine On! Nou, dat lijkt me een goed idee. En daarna Tony Olson, Music Project. I Wanna Be Happy, gaat hij zingen. Nou, ik ben benieuwd hoor, of dat ook happy klinkt. Je luistert naar Dekker Radio.

Leuk nummer, hè? Tony Olsen, Music Project. If You Wanna Be Happy. En ik denk, dat ken ik. Dat is een heel oud Nederlands nummer. Nou en of. En ik ga hem niet draaien nu, maar ik heb hem wel gevonden. Dat is wel leuk. Die hou je nog eventjes te goed. Knal, boom, uit. Max Voice.

mooie herinneringen aan de jaren 70 met Dalida. Een Franse zangeres, maar waarschijnlijk afkomstig uit het zuiden van Frankrijk. Daar hebben ze in de buurt van Marseille hebben ze een rollende R. La vie en rose. Mooi hè? Uit 1976 is die. Stokoud Dekker, eventjes naar Bluff. Die is wat recenter. Dans, dans, dans. Kijk wel beter uit.

Ja, ze kunnen het wel, hè, bluff. Dans, dans, dans. Dekker Radio met In Excess, dat is lang geleden. Die was ik helemaal vergeten, die groep. En die hadden een paar mooie hits, dit is er één van. We gaan naar 1988. Meet You Tonight.

0: Nou zeg, ik kijk op de klok. Het schiet alweer op hoor. Wat is er toch met die uren aan de hand? Ze vliegen voorbij. Dit waren de Tipsy Girls en Wannabe. Even doorschakelen.
1: Where are you going, baby?
0: Nou, weet ik veel. Waar heb je het over?
1: Can't take the car. Take the kid.
0: Imperials heet deze groep.
1: Take all these pills on the table over here.
0: Who's gonna love you?
1: It's too long for you to walk out on me now.
0: Geen idee. Tot de volgende dag.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Met

Zou het soms zomertijd zijn bij Dekker Radio? Denk het wel, hè? Hobby Horse hoorden we met een hit uit 1972. Summertime, summertime. En hier is Bezia. Tretreluska heet ze van de achternaam. Mooie naam, hè? Time and Tide.

En toen was hij afgelopen. Bezia Tretarowska. Time and Tide. Bekker Radio. Daar hoor je dit voorbij komen. En de Tipsy Girls noemen ze zich, deze dames. Met een knipoog naar de Spice Girls natuurlijk. Ja, yeah, wannabe.

0: Ineens is het orkest naar huis, hoor je het? Ja, bijzonder hoor. De Tipsy Girls. Wannabe. Joe Cocker. Summer in the City.
1: Yeah!
0: Legendarische klanken uit 1994. Je hoort het al. Dit is Dekker Radio.

1963, ja, had ik toch gelijk. Een zwoele zotte zomer. Those lazy crazy days, lazy days of summer. Ja, daar moest ik over vallen hoor. Daar kan ik niks aan doen. En het was al warm genoeg. Ja. We gaan luisteren naar Mattia Bazar en...

0: Dankjewel Katy Perry en Skip Marley. Chain to the Ribbon.
1: Nou ja.
0: Het ritme van Xander de Buissonnier misschien. En die gaat iets heel belangrijks doen. Hij belooft dat hij de wereld zal redden. Luister maar.

Zo, dus even al af op het eerste gedeelte. Het eerste half uur van Bekker Radio. En daarna gaan we gewoon een heel uur ervan maken. Hoe vind je dat nou toch? Here's the real thing. You to me are everything.

Zo, we zijn weer terug in de Dekker Radio studio met de muziekjes. Nou, we gaan gauw verder hoor. Nummertje 3. En 2 heb je nog te goed van deze 3. Harry Nilsson als eerste. Deze is van Neil Diamond.

kan zeggen wat je wil. Maar zingen kan ze hoor, Glennis Grace. Deze strijdrecent uit 2024, 9e maand, staat erbij. Nou, dan weten we het ook precies, hè, dat hij uitkomt. Alsof ik jou ben. Over en uit. Een andere groep uit Nederland. Rondé. Never Been Better. Ben benieuwd.

0: Dank u wel, Rondé.
1: Met de muziek van de jaren 80.
0: Het was in 1984 dat dit een hit was. En ik was in Amerika voor de eerste keer van mijn leven. Ja, en toen hoorde ik deze op de radio. Bij WRR. Ja, ik kan me nog herinneren. Sheena Easton. Nou, dat was hem meteen helemaal voor mij. Sugar Walls bij Dekker Radio.

En weg is ze, Sheena Easton met haar Sugar Walls. Die houden het nooit lang, suikerwandjes. Nee. Dikke radio. Niet the very first time op de radio. Nee, precies. We gaan naar ABC. En een nummer uit 2000.

even bijkomen hoor. De Charlie Daniels Band hoorde je met The Devil Went Down to Georgia. Ja, dat speelt daar nog wel hoor. En dit soort muziek is ook lekker rustig. Van de Commodores, ook uit Amerika. We gaan naar 1977 voor Eve.

0: Nou, de tijd is voorbij. Ik ga afscheid nemen. Tot de volgende keer maar weer.
1: Dikke Radio.
0: Nou, nog eentje dan. Omdat jullie het zijn. Circus Custers. Leuk nummer uit 1983 van ze. En ze stotteren er een beetje van.

We hopen in het programma Bond weer voor vandaag, deze 1983. De Motels hadden we hier voor u in het laadje zitten. Suddenly Last Summer, de titel van de plaat. Welkom bij een nieuwe aflevering van programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik ga zo lekker weer voor u draaien de komende uur. Ook de hedendaagse muziek hebben voor u klaar liggen. Kygo en Max McNone. Take Me Back, de titel van het nummer.

0: En dat was hem de hele muziek die hier voorbij kwam. Denderen, Elvis Presley. Nee, Keiko en Max McKnown, Take Me Back, de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd met een plaatje uit de categorie.
1: Ouwe meuk!
0: Dat kun je wel zeggen. En dat gaan we doen met deze van Elvis Presley. Marie is the name. His latest flame.

0: Marie is the name of his latest flame, 1961, de echte oude meuk. En het was Elvis de Pelvis, zoals we hem ook wel noemden in die tijd. Hè? Elvis Presley, hebben we het over.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Het jaar 2009 zijn we bij aangeland. Madonna, ze heeft een feestje, Celebration.

0: 2009 muziek van Madonna. Dit was een nummer met de titel Celebration.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
2: I've been lost inside a million eyes.
0: Dotan.
2: They don't see me. They don't know what it's like.

0: En dat was om deze opname van Dothan. Nump was de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Kato. Dit is Radio Nose.

0: Kato en zijn nieuwe plaat. Dit was een nummer met de titel Radio Knows. En wat zou de radio allemaal wel niet weten? Ja, dat weten we maar nooit te vertellen. U luistert in ieder geval nog steeds naar programma Bond.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan naar 1992 met Genesis. I Can Dance.

0: De muziek van Genesis terug uit jaar 1992. I Can't Dance, de titel van de plaat van dit nummer. De Wonte Muziekverzameling bent er nog steeds bij en wij draaien de lekkere muziek voor u. En doe ik in ieder geval zeer zeker wel mijn best voor.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, en met de muziek van de jaren 70 gaan wij langzaam richting het half uur. We gaan dat doen met de band Queen. We gaan naar het jaar 1977 met We Are The Champions.

stukje disco-muziek uit het jaar 1988. Deze Debbie Gibson, Shake Your Love. In de bonte muziekverzameling, u bent er nog steeds bij. We gaan weer eens de hedendaagse muziek draaien rond deze hier zo. Oh my god.

0: Enigste muziek van Rondé, Oh My God, was de titel van deze opname hier in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1966, Good Old Bob Dylan, I Want You.

0: Dan gaan we oude muziek van Bob Dylan terug naar 1966 met I Want You.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hopen we naar 2003 met Live. Dit is Runaway.

0: Uit 2003 deze muziek van Liv. Dit was Runaway.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hebben we ook voor u uiteraard een nieuw werkje hier zo van Jimmy Pala heb ik voor u klaar liggen.

0: Jimmy Pala zijn nieuwe plaatje, Bachami.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi.
0: Ja, dat is het zeker. En we blijven gezellig blij. Pharrell Williams en Happy.

Ja, blij word je er wel van, hè, van deze muziek. Pharrell Williams uit 2013. Happy was dan ook de titel van de plaat van de film Verschrikkelijke Ik 2. En dat bracht ons dan wel weer aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, uurtje lang bond op je radiotoestel weer. Jan Berg is de naam. Ik heb het weer met plezier gedaan. Reacties kunnen naar janberg.radio@gmail.com. Ik wens u nog een hele fijne dag. Ga wat leuks doen. Het enige wat mij dan nog rest is om u te vertellen wat de muziek is waar ik mee uitgaan. Ik heb er nog twee klaarstaan. Allereerst gaan we 1972 met Lindsay De Paul en Sugar Me. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van Cheryl Hen Woodlock. Nummer 3 is Sweet Talk. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende bond.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Het is wel heerlijk om deze platen voor eens een keer te horen. Muziek uit 1984, live waren dit de Talking Heads en hun nummer Slippery People. Hartelijk welkom, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam, ik ga eens weer voor de uitkomende uur. Zoals deze, anno 2026, Bruno Mars en de heerlijke plaat On My Soul.

0: Lekker op deze 2026 single van Bruno Mars, On My Soul. Ik mag hem graag horen en daarom ook hier in het programma Bond.
1: Ouwe meuk!
0: Hebben we ook voor u, we gaan in 1961, de Marshalls Over the Rainbow. Komt oorspronkelijk uit de film The Wizard of Oz, maar natuurlijk was dat niet deze uitvoering. Zo!

0: De Marshals uit 1961 over The Rainbow. Ik zei het al, de film The Wizard of Oz uit 1939, volgens mij oorspronkelijk gezongen door de actrice Judy Garland in dat jaar.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Hoppen wij naar het jaar 2008 met deze van Juanes.

0: Zomerse muziek van Juanes, dat is meestal bij Juanes het geval. Dit was Tre. We gingen wel terug naar het jaar 2008.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2014. Passenger. Hearts on Fire.

0: Doei.
1: De muziek van Persendoor even terug naar het jaar 2014. Laten we die 19 even weglaten. Hearts on Fire. Ja, 19 is al lang geleden. Dat is meer dan 25 jaar terug, jongen. Waar heb je het over? Inderdaad, laten we het er niet over hebben. We gaan straks wel plaatjes natuurlijk draaien uit die eeuw. We gaan in ieder geval nu wat nieuws.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Nieuw werkje van Wally McKay. Was er ook al bij in de jaren 1970 toen met een beetje dat hele andere muziek maken als wat hij nu maakt. Dit is zijn nieuwe plaat, Barinese Stranden.

0: En dat was muziek van deze Wally McKay. En Spiksplinter nieuw werkje. Balinese stranden gaat natuurlijk over Indonesië. Maar dat had u natuurlijk al lang begrepen. Goed, wij gaan naar de jaren 90 met muziek van Prince.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Uit 1996 is dit Butcher by Golly Woe.

En zo is het maar net. Prince Betcha by Gully Woe uit 1996, deze opname. We gaan trouwens op naar het half uur. Dat doen we met deze van de Native American Indianengroep Redbone 1974. Dit is One More Time.

De muziek van het jaar 1986, die Outfields Your Love, de titel van de opname. Fijn dat u er nog steeds bij bent hier in het programma Bond. Weer tijd voor hedendaagse muziek, zou ik dan maar zeggen. Uit de top 40, denk ik wel een beetje. Hè. Dit is deze van Jim's. Hij zingt over het zonnetje. Eerst een hoop water gedronken erbij. Soleil, zo heet het.

0: Je had al voor kort noemde zich volgens mij nog Maître James, maar tegenwoordig het James en zijn eentje. Soleil was de titel van het nummer. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Ja, we gaan in 1962 met Ernie Maresca en hij roept shout, shout, knock yourself.

0: Ernie Maresca uit 1962. Shout, shout, knock yourself out. Volgens mij in de jaren 80 van de vorige eeuw ook nog eens een keer overgedaan. Ik weet niet zo gauw in mijn hoofd wie.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2003, een van de dames Spice. We hebben het over Melanie C. Dit is On The Horizon.

0: Lekker een plaatje wat lekker rustig doorkammelt. Hè. Deze is van Melanie C. uit het jaar 2003. On the Horizon, de titel van het nummer. U hoort het hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ja, zoals u van ons gewend bent, hebben we ook meer dan alleen hits. Bridget Benanti, een nieuwe plaat. Dit is Half of Me.

0: De nieuwe hedendaagse muziek van Bridget Benanti, Half of Me, de titel van de plaat. Klaas, wat vind jij ervan vandaag?
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy.
0: Zo is het ook. We gaan naar 2019 met Lizzo. Dit is Juice.

Lizzo uit 2019. Dit was een nummer met de titel Juice. En dat bracht ons wel op het punt in het programma dat we afscheid van u nemen. Het is wat vroeg in het programma, maar ja, oké, dat moet ook kunnen. Het komt even zo uit met de plaatjes die we hadden. Het was weer een uurtje lang Bontekoe Radio toestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageren op het programma mag altijd. janberg.radio@gmail.com staat er dus wat daar voor open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag. En ik vertel wat de muziek is waar we mee uitgaan. Als ze vroeg zijn, heb ik er nog drie voor u klaarstaan. Allereerst 1973. Bloodstone, de band Natural High. Zo'n nummer wat je zegt van heel lang niet gehoord. Misschien nog wel nog nooit gehoord. Daarna een nieuw werkje van Jay Hunk, But One Day. En we plakken er nog een oudje uit 1970 achteraan van Simon & Garfunkel, Sicilia. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. Graag weer tot de volgende Bond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody. Good morning. De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.

goedemorgen, we zijn alweer dinsdag geworden. En wij gingen de deuren gaan openen van onze ochtendkroeg samen met Run DMC en Aerosmith. Walk This Way, terug naar 86. Een van die grote rocksingles. Al heb ik ze bijzonder graag. Maar we gaan vandaag op deze dinsdag ook een groot feestje bouwen. Ken je deze nog? Inderdaad, Prince, de 1999. Ik doe ondertussen al heel wat jaren achter ons, maar we blijven hem zo lekker vinden. We gaan een uurtje alle grote hits op u gaan loslaten.

Het was die van Will. I am and I got my mama. En ja, het lijkt zo'n beetje op de mama blijkbaar. Is altijd mooi op de mama gelijken. En het wordt tijd dat we onze Gary Hagen er vandaag ook eens bij halen, want hij is nog steeds thuis bij jou. En daar ben ik blij om, dat hij thuis bij ons is.

Ja, het was zo'n one-hit wonder uit de jaren 80. Deze Rockwell en Somebody's Watching Me. Je kan zo een beetje het gevoel krijgen dat iemand je altijd gadeslaagt of achtervolgt. Maar soms is dat maar het gevoel, is het niet waar? Soms is het wel waar, maar dan noemen ze het zo'n beetje stalking. Maar nu krijgen we het verhaal over Esmeralda. En dat door de Lenko's. En daarmee gaan we terug naar vervlogen tijden uit de jaren 80 ook.

Het was een beetje van die romantische muziek uit de jaren 60 van de Freddy Fender. And Before the Next Teardrops Falls. En dan geraken we verliefd blijkbaar. Ja, je ziet, alles kan gebeuren in de ochtendkroeg. En zeker op een dinsdag. Hier is Nikki.

0: Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

zal voor altijd in onze memory gegrift staan, deze van Phil Collins, Against All Odds and Take a Look at Me Now. Werd ook uitgebracht door diverse andere artiesten zoals Mariah Carey en Westlife. En ga zomaar verder. Ja, ja, ze bleven allemaal die grote hits steren. En het werden allemaal grote hits. Ook dit was een bijzondere grote hit in de jaren 80. Moeten we een beetje naar Italië met deze Umberto Tozzi. En hij heeft het nog steeds over het grote liefdesgeheim, Ti Amo.

Ja, het was al een hele grote hit met die Orchestra Manoeuvres in the Dark. En dan maakte Leopold III daar een Nederlandstalige versie van. En die kwam dan uit onder de volle maan en werd weer een hele groot succes. Heeft de wekenlang nummer 1 gestaan. En we gaan nog een beetje gaan toveren met Lady Gaga en Abracadabra, Iggy, Apici, Pats. Hier is de grote hit.

En dat was ook zo'n one-hit wonder van Duke uit de jaren 90. En So In Love With You. En we blijven maar over de liefde tetteren hier op deze dinsdag. Ja, er zijn veel platen over gemaakt over die liefde. Als je die allemaal in één kamer zou steken, je zou een hele grote kamer moeten hebben. En terug naar 84 met deze Roberto Jacuti en de Scooters. En inderdaad, Ice.

0: Ja, ik had het gezegd dat we nog een feestje gingen bouwen hier op deze dinsdag. Sizzle zitten we er voor vandaag. Ik ga de deuren sluiten van de ochtendkroeg. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Want vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volle collega's. En graag tot morgen.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Hugh Cocker. She came in through the bedroom window. Tot morgen.
4: Cannons!

Goldie, daar begonnen we mee aan Going Back. Het is het pseudoniem van Genja Zeljkovic. Eind jaren 40 kwam ze met haar ouders naar Amerika. Nou, op de leeftijd van 17 jaar werd zij leadzangeres van de baanbrekende vrouwelijke rock'n'rollband Goldie and the Gingerbread. Nou, het nummer wat je hoort is geschreven door de duo Gary Coffin en Carole King. En Goldie was de eerste artiest die het nummer opnam, maar die opname werd teruggetrokken door meningsverschillen op het gebied van de tekst. Nou, uiteindelijk bood het schrijversduo het nummer aan Dusty Springfield. Nou, die had wereldwijd een hele grote hit mee, maar je hoorde het origineel van deze Goldie. Hallo, welkom bij deze aflevering van The Goldies Projects. Wij gaan ook jou nu weer kennis laten maken met de verborgen juweeltjes die er nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Natuurlijk ook onze tragiek van de muziek. Deze keer een Franstalige artiest Jean Ferrat en onze Nederpopplaat. Maar eerst deze van The Family Dog, I'll Wear a Silly Grin.

Twisting with Linda. Je hoorde de Isley Brothers. Ze begonnen in 1954 overigens als gospel ensemble. Nou, in 1959 behaalden ze met het nummer Shout hun eerste notering in de Billboard Hot 100. En wisselden de samenstellingen, haalden de groep succes. Eigenlijk zijn ze een van de langst actieve groepen in de popgeschiedenis. Daarvoor hoorde je Rod en Caroline. Love is where you are. Nou, het is typische muziek voor halverwege de jaren 60. Hun achternaam was Brady en later gingen ze samenspelen met de groep The Tremors. We begonnen dit trio met The Family Dog, I'll Wear a Silly Grin. In 1966 werd deze groep opgericht door Mike Hazelwood, Albert Hammond, Steve Rowland, Christine Holmes, Doreen DeVeuve en Pam Quinn. De groep stond vooral bekend om hun samenzang. In 1970 werd de groep omgedoopt tot Steve Rowland en The Family Dog en dan kregen ze hun grootste hit in de Lage Landen met het nummer Sympathy. Breng ook eens een bezoekje aan onze website www.theoldiesprojects.nl. Zometeen onze Nederpopplaat. En deze keer is de eer te beurt gevallen aan The Falcons. Maar eerst deze van Joe en Eddie. There's a meeting here tonight.

Het leuke is van dit programma dat we tegen muziek aanlopen waarvan wij zelfs het bestaan nog geen eens wisten. Bedoel maar, dat was met deze plaat ook het geval. Trevor Gordon en Everyone Knows. Met een kwaadig stukje muziek van Trevor Gordon zelf is weinig bekend. Wat we wel weten is dat hij twee singles uitbracht die geen van beide de hitparades halen. Nou, er gaan geruchten. Tenminste, dat zijn geruchten dat Trevor Gordon de helft zou zijn van het duo The Marbles. Maar dat is lang niet zeker. En daarvoor hoor je Dale Wright en The Rockets' She's Neat. Amerikaanse rock'n'roll zanger die oorspronkelijk disjockey was in Dayton, Ohio. Hij tekende contract bij Fraternity Records eind jaren 50. En samen met zijn begeleidingsband The Rockets had hij twee hits. Dat was Don't Do It en het nummer wat je hoorde. En dat laatste wist een 38e plaats in de hitparades te halen. We begonnen met Joe and Eddie, There's a Meeting Here Tonight. Amerikaanse gospelfolkgroep die hun hoogtepunt kende in 1964. De duo bestond uit Joe Gilbert en Eddie Brown. Ze hielden op te bestaan toen Gilbert omkwam en dat tijdens een auto-ongeluk in 1966. Straks de tragiek van de muziek met Jean Ferrat, maar eerst deze van The Spencer Davis Group, Strong Love.

0: hoorden onze nederpopplaat The Falcons, I'm That Man, uit Hilversum afkomstig. Ze begonnen met spelen van Shadows muziek en dat in 1962. Nou, de band die trot vooral op buiten het gooien en kreeg veel werk in de Achterhoek, in Twente, maar ook in Duitsland. 1964 veranderde de muziek van de Falcons. In plaats van de Shadows muziek verrokte de band, zo noemen ze dat. In 1964 werd de single uitgebracht die we lieten horen. Nou, deze was producent. De producent van deze plaat was Hans van Hemert. Nou, na wat personele wisselingen hield de band op te bestaan. En dat in 1967 alweer. Was dus helaas ook geen lang leven beschoren. Maar dat is bij vele bandjes het geval geweest in die jaren. En daarvoor hoorde je The Hollies, Dear Eloise. Een van de meest succesvolste bands uit het British Invasion tijdperk. In de originele line-up bestond de band uit Alan Clark, Graham Nash, Tony Hicks, Eric Haydock en Bobby Elliott. En we begonnen dit trio met de Spencer Davis Group Strong Love. Britse band die hun grootste successen kende in het midden van de jaren 60. Naamgever van de band is Spencer David Nelson Davis en die was afkomstig uit Wales.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Jean Verrat, het was de artiestennaam van Jean Tenenbaum. Was een Franse zanger, componist en tekstschrijver. De carrière van Jean Verrat begon in Parijs van de jaren 50. En in de jaren 60 en 70 groeide hij uit tot een van Frankrijk's populairste zangers. Wegen zijn vaak maatschappijkritische teksten was Verrat ook echter omstreden. Tot zijn bekendste liedjes behoorden door hem zelf geschreven La Montagne, het gebergte. Waarvoor hij zich liet inspireren door het landschap rond Entregue-sur-Volant in de Ardèche, waar hij sinds het begin van de jaren 60 woonde. Friso Wiegersma schreef op dezelfde melodie het Nederlands lied Het Dorp, waarmee zijn levenspartner Wim Zonneveld vervolgens een groot succes behaalde. Verrat was een bewonderaar van de communistische dichter Louis Aragon en hij heeft tientallen van diens gedichten bewerkt tot liedjes. Ook van de docent Guy Thomas zette hij diverse teksten op muziek. Eén album is zelfs volledig aan diens teksten gewijd. Sinds halverwege de jaren 90 maakte Verrat geen opnames meer. Hij trad ook niet meer op, maar hij bleef zich als bekende Fransman wel regelmatig mengen in het publieke debat. Verrat overleed op 79-jarige leeftijd na een kort verblijf in het ziekenhuis waar hij was opgenomen nadat hij thuis was gevallen. Hij was ook al geruime tijd ernstig ziek. Zijn begrafenis werd live uitgezonden op de Franse televisie. In de tragiek van de muziek Jean Verrat en La Montagne.
2: Il quitte un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient de la ville et de ses secrets. Du formica et du ciné.

Maxine Brown hoorde je met Whatever Happened to Our Love. Amerikaanse soulzangeres die als tiener al begon met zingen in twee gospelkoren. Nou, in 1960 tekende ze een contract bij Nomar Records. Nou, op dat label kwam haar zelfgeschreven nummer All In My Mind uit, wat overigens gelijk een hit was. En daarvoor hoorde je The Images, Head Over Heels. Heeft niks te maken met het nummer van ABBA, maar van The Images hebben we ook niks kunnen vinden. Mocht jij daar wat van weten, je kan het ons altijd mailen naar info@theoldiesproject.nl. We begonnen met de tragiek van de muziek. Een Franstalige plaat moet kunnen, Jean Ferrat en La Montagne. Straks hebben we nog muziek voor je van The Dovers en Smoke Ring. Maar eerst deze van Mike Berry.

La Lupe, hoor je Don't Play That Song hier in de Oldies Project. Ze werd overigens geboren als Guadalupe Victoria Jolie Raimondo in Santiago de Cuba. Ze stond bekend om haar energieke, soms controversiële optredens. Door velen echter wordt ze beschouwd als een van de toonaangevende zangeressen. En dat allemaal in het salsa-genre. Daarvoor hoor je The Dovers, What Am I Going To Do? Amerikaanse groep uit midden jaren 60. Sterk beïnvloed door de British Invasions en groepen zoals The Birds. Nou, dat is toch duidelijk te horen. Ze waren afkomstig uit Santa Barbara, Californië. Maar helaas, ze waren geen lang leven beschoren en gingen in 1967 alweer uit elkaar. Daarvoor hoorde je Smoke Ring, Waiting For My Love To Come My Way. B-kant van hun single Portrait Of My Love. Nou, deze achtkoppige band was afkomstig uit Norfolk, Nebraska. We begonnen dit kwartet met Mike Berry, My Baby Doll. Door velen geliefd en door even zoveel gehaat. Nou, wel om het feit dat hij in 1961 een eerbetoon uitbracht aan Buddy Holly. Velen beschuldigden deze Texaanse rock'n'roller van lijkenpikkerij, maar niets was minder waar. Hij en de producer Joe Meek waren enorme grote Buddy Holly fans. Vandaar dat liedje. Tot zover deze aflevering alweer van The Oldies Project. Aan alle goede dingen komt een einde. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. We gaan eruit met een groep uit Nieuw-Zeeland. The Gremlins, But She's Gone. Graag tot de volgende keer. Dag!

Daverende dinsdag 1 september 2026 met Living in a Box en Blow the House Down. De aftrap van de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerkraam. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van vers koffie. Het komend half uur onderweg naar jou. Robert Craven, zijn blokje shownieuws, Gladys Knight, Village People, UB40, Topic. En we trappen af in 1982 met Paul McCartney en Stevie Wonder.

0: Don't Be Afraid of the Dark van de Robert Cray Band uit 1988. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Lil Kleine eist bijna 400.000 euro van zijn voormalige manager Nathan Moskowitz vanwege een afgeketste platendeal met Sony. De rapper stelt dat zijn ex-manager alleen recht had op een vergoeding over het daadwerkelijk ontvangen voorschot van 1 miljoen euro, terwijl Moskowitz aanspraak maakt op 15% van het volledige contract van 3 miljoen euro. Omdat Sony de deal beëindigde nadat Scholte werd aangehouden voor de mishandeling van Jamie Faes, stelt het management niet verantwoordelijk te zijn voor het afketsen van de overeenkomst. De rechter doet op 28 oktober uitspraak. Gladys Knight doet het rustiger aan en gaat het aantal optredens afbouwen om zich te richten op haar familie en nieuwe projecten. De 82-jarige country- en soul-legende, bekend van Midnight Train to Georgia, staat al 3/4 eeuw op het podium en sprak via Instagram haar grote dankbaarheid uit aan al haar fans. Hoewel ze hoopt hen in de toekomst te blijven zien, volgt het besluit na speculaties over haar gezondheid tijdens recente concerten.

Een klassieker uit 1978, The Village People, YMCA, op deze daverende dinsdag 1 september 2026. We hebben de zomermaand augustus achter ons gelaten en hebben weer een hele nieuwe maand voor ons voor de boeg. En wij zijn er natuurlijk iedere werkdag voor jou 2 uur met de muzikale begeleiding tussen de top staan en naar je werk gaan. Met nu UB40, dit is Please Don't Make Me Cry.

0: 8 weken lang genoteerd in de top 40 en 2 plaatsen gezakt naar de nummer 15, Tokichi, Topic en Becky G met Sorry Papi. We zijn zo terug met Robert Palmer en Addicted to Love. Maar het is tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is dinsdag in september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend kleurt de lucht overal vriendelijker doordat de stevige wind eindelijk afzwakt. Vandaag krijgen we veel ruimte voor de zon en laten de buien het vrijwel overal afweten. Het wordt 20 tot 21 graden in Nederland en tot 22 graden in België, waar het beschut in de zon zelfs als 25 graden kan aanvoelen. Komende nacht koelt het flink af naar waarde rond 11 tot 14 graden en in de Ardennen tot 9 graden. Morgen staat een licht wisselvallige dag op het programma. De ochtend begint nog overwegend droog met zon, waarna er later op de dag vanuit het westen enkele buien overtrekken. Na het oplossen van de buien 's avonds komt de temperatuur uit op 21 tot 22 graden onder een stevige zuidwester.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbols-Veugen.

Uit 86, Dr. De Love van Robert Palmer, die ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow bracht op deze dinsdagochtend. Met onderweg Andrew Cult, Sam Cooke. We hebben weer een pack klaarstaan van Akda en de Munnik. Zij zijn onze artiest van de week. En Charlie Lanois en Mental Tio met Wonderful Days. Dat in het vooruitzicht hier bij de ochtendshow. Met nu uit 88, Eric Kamen. Hier is Hungry Eyes.

En dan zie ik uit 1977 The Lonely Boy van Andrew Gold. Met zometeen de artiest van de week. Tot die tijd uit 86, Sam Cooke. Dit is Wonderful.

0: van de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op het succesvolle Nederlandse kleinkunst- en popduo dat de harten verovert met poëtische teksten en meezingers, Akda en de Munnik.
0: Artiest

hoorde het meeslepende Ren Lenny Ren uit 2002. Het nummer vormt de rode draad en titeltrack van de door het duo geschreven rock opera en werd uitgebracht als single van hun album Groeten uit Maaiveld. Bij ons hield de single het 7 weken vol in de hitlijst en reikte tot een mooie 17e plek.

En dat is wel product uit 1995. Charlie Londo is een Mattel Tio met The Wonderful Days. Op deze daverende dinsdag waar we ons klaar gaan maken voor het tweede uur van de ochtendshow. Die we aftrappen met Black Sabbath en Paranoid. Verder het komend half uur Something Happens. We hebben de koers. Een blokje shownieuws. Dolly Parton, Cheryl Spargo, Alice Lugley en Alice Brits klaarstaan. Dit uur nog in het waarschijnlijkheid de Hollywood Beyond met What's the Color of Money. Maar we gaan eerst terug naar het jaar 1970 met The Moody Blues. Hier is Questions. Why do I-

Black Sabbath met Paranoid. Dat brengt ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze daverende dinsdag 1 september 2026. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg de Coors met Ain't Nobody, maar eerst uit 91 Something Happens. Hier is Parachute. Take a

0: sound waar je direct hoort dat het uit de 90's komt. 1997, een hit van The Corrs met Ain't Nobody. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: D-Block Europe en French Montana staan op 30 oktober samen in AFAS Live in Amsterdam als onderdeel van hun gezamenlijke World Wide Wave Tour. De Britse hiphopgroep en de Marokkaans-Amerikaanse rapper, die eerder samenwerkte aan nummers als Fully Loaded, smeden hun verschillende muziekstijlen tijdens deze tournee aaneen tot één show. Kaarten voor het optreden in de hoofdstad zijn vanaf 3 september te koop. Dolly Parton werkte tot op de dag van haar overlijden aan diverse projecten die haar team de komende tijd alsnog zal uitbrengen. Naast een komend museum in Nashville en de Broadway musical Dolly, A True Original Musical in januari, staan er onder meer een Avatar-show, biopic, documentaire en animatieserie op de planning. Manager Danny Nozell benadrukt dat al deze toekomstige producties en niet eerder uitgebrachte muziek met haar persoonlijke zegen tot stand zijn gekomen.

Vierde week notering voor deze country en western plaat van Ellie Langley, Choosing Texas, die afgelopen vrijdag twee plaatsen doorsteeg naar de nummer 10 positie. Zometeen het actuele ochtendshow, weer overzicht, verder in het vooruitzicht Pater Benton, Max Werner en Chris Cross, met nu Alicia Briggs uit 1979 met I Love the Nightlife.

0: Het weeroverzicht.
1: Het is dinsdag in september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend kleurt de lucht overal vriendelijker doordat de stevige wind eindelijk afzwakt. Vandaag krijgen we veel ruimte voor de zon en laten de buien het vrijwel overal afweten. Het wordt 20 tot 21 graden in Nederland en tot 22 graden in België, waar het beschut in de zon zelfs als 25 graden kan aanvoelen. Komende nacht koelt het flink af naar waarde rond 11 tot 14 graden en in de Ardennen tot 9 graden. Morgen staat een licht wisselvallige dag op het programma. De ochtend begint nog overwegend droog met zon, waarna er later op de dag vanuit het westen enkele buien overtrekken. Na het oplossen van de buien 's avonds komt de temperatuur uit op 21 tot 22 graden onder een stevige zuidwesten.
2: Werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

comeback uit 1994 bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze daverende dinsdag 1 september 2026. Met onderweg Crisscross met Jump gaan we nu naar 1981. Hij was de drummer van de Nederlandse band Kayak, Max Werner. Hier is Rain in May.

Uit de 90's, 1992, Jump van Crisscross. Waar we zometeen de geschiedenisboeken erbij gaan pakken voor die historische popnieuwsfeitjes, gaan we eerst naar het jaar 1979. She's in love with you. Hier is She.

0: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van...
1: September 1st, 1946. Barry Gibb, medeoprichter en het brein achter de legendarische groep The Bee Gees, werd geboren op het eiland Man. Hij zou later wereldwijd triomferen met talloze harmonieuze pop- en disco-klassiekers. 1967. De Beatles kwamen na het overlijden van hun manager Brian Epstein bijeen in het huis van Paul McCartney om de toekomst te bespreken. Ze besloten tijdelijk zelf de zakelijke leiding over te nemen, wat de aanzet gaf tot nieuwe interne spanningen. 1984. Tina Turner bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met haar comeback-hit What's Love Got To Do With It. Dit succes bezegelde definitief haar triomfantelijke terugkeer naar de wereldtop als

One Step Beyond van Madness uit 1980. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze dinsdag 1 september 2026. Een nieuwe afspraak staat gepland op de waanzinnige woensdag. Zelfde tijd, zelfde zender. Met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan live van Hathaway. Maar we gaan eerst verder met de Dolly Dots en Roller Skating. Ik wens je een hele fijne dinsdag en zeg tot morgen, tot woensdag.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Patrick heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
0: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Nou, een klein beetje misschien buiten adem, maar we zijn er toch weer geraakt hier in de studio. Op tijd, lekker op tijd natuurlijk. En we begonnen met Bryan Adams uit die prachtige LP Reckless van hem. En het allemaal met zijn Run to You, onze Canadese vriend natuurlijk. En ja, inderdaad. Hartelijk welkom in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. Het is dinsdagmiddag, het is iets over 12 uur geworden. Bedankt ook aan onze collega's voor de koffie en de koekjes en de taartjes die hier nog blijven staan zijn. Wel, ik zal ze lekker verorberen na mijn maaltijdje deze middag. Bryan Adams dus, die trapte de dinsdagmiddag af en dit allemaal met zijn Run to You. En we zijn er weer tot 1 uur op je radio. En hier is Matt Bianco. And get out of this lazy bed. Ja, het is tijd dat je opstaat, hè? Inderdaad wel.

En daarna kan ik al een klein beetje het campingleven, als het ware. Hè. Uitgaan tot het morgens vroeg en dan rond 12 uur opstaan met een klein beetje een kater. Speciaal voor die mensen wel hebben we deze uitgekozen natuurlijk van Matt Bianco. En het allemaal met zijn Get Out of Your Lazy Bed. Het is al middag en het is tijd geworden dat je je dagstaken begint. Zou ik zeggen, hier ook op de camping. Ja, inderdaad wel. Hier is Simply Red, The Writing. Goedemiddag, smakelijk eten.

0: En daarna Mark Hutchinson is weer helemaal aan het toeren deze zomer natuurlijk. Hè. Ja, er zal wel een concert zijn waar je hem hebt kunnen tegenkomen natuurlijk. En als je zo eventjes naar de hoes van de plaat kijkt, naar deze. En als je kijkt naar hoe hij er nu uitziet, helemaal onherkenbaar geworden natuurlijk. Maar de stem heeft hij wel gehouden moet ik zeggen, want ik heb hem al gezien. En moet zeggen, nog steeds een rasartiest natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Is nog steeds haalbaar, zou ik zeggen. Simply Red hoor je natuurlijk en The Right Thing uit de jaren 80. Ja, stelletjes, hè. Ja. Niet te leuk vertellen dat het uit de jaren 80 was, hè. Ja. En hij zelf gaat ook al stellen naar de jaren 60. Dus Mike Hutchinson en dit allemaal met zijn Simply Red en dit allemaal met zijn Right Thing. Tijd geworden voor... Deze.
1: Eet smakelijk met Patrick Jacobs en de hits met een glimlach.

Wat vind ik nu echt leuk? Een deuntje om eens eventjes op een dinsdagmiddag te spelen zoals deze natuurlijk. En dat was natuurlijk de Bright House Brass Band. Ja, wel. En dit al met hun Florio Dance. Ja, wat dat ook mag betekenen. De Florio Dance hier in de Lunchbreak. En dat allemaal op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ja, vergeet het niet. En eten, dat doen we tussen 12 en 1. Dan eet iedereen natuurlijk met de Lunchbreak. Hier is ABC en The Look of Love.

0: nee, de school komt dan weer helemaal dichtbij natuurlijk, hè, met ABC. Ja, eventjes het alfabet van buiten leren natuurlijk, hè. Ja, ja. Dit allemaal met een look of love hier in de lunchbreak deze, ja, deze dinsdagmiddag. En het is tijd geworden voor, denk ik, eventjes deze schuif open.
1: En, de onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is 10cc en rubber bullets.

En dan hadden we onze onvergetelijke song voor vandaag. De lekkere lange versie van Rubber Bullets. Ja, inderdaad dan. Fancy C hier op deze dinsdagmiddag. En de lunchbreak natuurlijk. En lekker om dat je erbij bent natuurlijk. Hè, want we zijn er nog tot 1 uur vanaf de branding van de Noordzee met de verfrissende hits. Hier is The Hurt. En dit allemaal met hun From the

En laten we met deze plaat te horen eventjes de oogertjes dicht, zo ik zeg. En eventjes denken dat er nog bootjes op de Noordzee lagen natuurlijk, hè, die jaren 60, ja inderdaad. The Hurt and From the Underworld. Ergens van onderuit de wereld, ja inderdaad wel. Ik heb er nog eentje klaarstaan, zo direct is het tijd geworden voor onze, ja, onze onvergetelijke nieuws. En dit gezegd zijnde, hier zijn de Rembrandts and Just the Way It Is. Ja, het is zo, kan er niets aan veranderen. Zo direct het heetste nieuws van toen, hier op jouw radio. Maar eerst nog eventjes de Rembrandts.

Zo inderdaad, we zitten weer helemaal klaar voor het lunchbreak breaking nieuws van toen. En we gaan terug naar 1961. De Supremes tekenen een contract met Motown. En omdat de leden jonger zijn dan 18, hebben ze toestemming nodig van hun ouders. Berry Gordy en zus Esther overtuigen de ouders. Het is 1961 en Diana Ross is toen 16 jaar geworden. Hier is Diana Ross en de Supremes en dit allemaal met hun Baby Love.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick.

En je vertelt ineens, Hans, ik ga een beetje om verontschuldigen natuurlijk. Hè. Dat komt in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. Dat was onze gittip voor deze week. Toppie en Becky B of Becky G. Ja, inderdaad wel. En dit al met haar sorry papi. Ja, ze heeft het wel het verkeerd gedaan, denk ik. Anders zou je deze song niet maken, zelfs je mij vraagt. Hier is Joan Jett en de Black Hearts. En muziek uit het onderste van de kasserol. De rock and roll natuurlijk. En dit allemaal met I love rock and roll. Goedemiddag, smakelijk eten.

0: Michael Jackson, een van zijn laatste plaatjes dat hij ooit gemaakt heeft natuurlijk. En dit allemaal met zijn Love Never Feels So Good. Ja, inderdaad wel, hè. Zomerliefde is altijd lekker, is altijd warm, is altijd heet, als je mij vraagt.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song, onze artiesten van de week. Wel, hier zijn ze, Soft Cell. And Where Did Your Love Go On?

En toen Softail nog bestond, natuurlijk met Mark Almond als hoofdzanger, hebben ze deze plaat ook uitgebracht natuurlijk. En stond in de top 40. Een hoogste notering was 19 in die top 40 met dit nummer Where Did Your Love Go, natuurlijk van Diana Ross en The Supremes. En dat allemaal hier in de lunchbreak.

En dan had hij Mr. Prince himself. En dat allemaal met zijn Kiss. Is ook een dubbel nummer gezongen natuurlijk. Hè. Ja, was ook door Tom Jones gezongen. Inderdaad wel. En ja, de man Prince wel, die heeft heel veel muziek geschreven natuurlijk. Hij heeft muziek geschreven tot hij gestorven is, heb ik me laten vertellen. Even terug naar België. Hier is Sasha en Dave. En dit allemaal met hun radio.

0: Zo dat ik zo leuk aan die plaat vind, en dat is die dame natuurlijk, hè. Sasha noemt ze, en ze heeft zo'n mooie R-klank in haar stem, hè. Inderdaad wel, ja. Een echte radiostem als je mij vraagt. Ja, Sasha en Dave uit België, en dit allemaal met hun radio, hè, ergens in, hoe moet ik zeggen? Ergens in Frankrijk, als men niet vergeet, tijd geworden voor...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag voor vandaag. En wat mij betreft graag tot morgen. Dit is Cock Robin, Just Around the Corner. Tot morgen, bedankt om te luisteren. En maak er nog een mooie dinsdag van. Bye bye.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: de One Hit Wonder genoemd, Daniel Boone. En toch verkocht hij meer dan 2 miljoen exemplaren wereldwijd van The Beautiful Sunday.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Welkom bij

De vrouw die zich enorm genaaid voelde toen Hermes House Band uit Rotterdam er ook flink mee in de haal ging. I Will Survive, daar gaat Gloria Gaynor. Al begin van weer een lekker uurtje voltooid verleden tijd. Lieve mensen, waar ook op deze aardkloot, wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

Dan ben ik dan zelf al een klein beetje in het verleden een soulkicker geweest. En, ja, dit stond inderdaad ook op een lijstje. Philadelphia International Records bracht het uit. Dus Philly Soul, Pennsylvania, daar komen ze aan, 1977, McFadden en Whitehead. Terug in de Middle of the Road Show, wat een plaat thuis hoor. Zometeen een fijne. Wachten de keukengordijnen. Allereerst is hier Chip.

0: Country and Western. Yeehaw! The same old story.
1: Een fijne van achter de keuken.
0: Je hebt zo je hobby's natuurlijk. Ik zit hier heerlijk radio te maken voor jullie. Maar er zijn ook mensen die wekelijks in het weekend toch wel in een stadion te vinden zijn. Nou,

0: Ik was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de weg.

0: veil even achter de keukengordijnen.
1: Kees Prins van Juskevits, dit is mijn club. Nou, vul ons zelf maar in. Maar, ja, nee, goed. Nou, goed, kan een beetje oorlog betekenen natuurlijk. En ach, die Duitse. Ja, mooi, Draffy Duitse hoorde je met Marmeside. In de

0: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit na.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.

producer, genaamd Michael Zeker. 1979 misschien zeker. Hij wist het zeker, had een zomerrit. En ook een flinke met Let's All Chant. Leuk is dat. Terugblikken op een verleden. Waarom jij waarschijnlijk goede herinneringen wel heeft. Zo is dat. Ook in uw regio gaat het weer even hartstikke lekker naar het zuiden van Nederland. Vanuit de polder is dit de Middle of the Road Show. Wereldwijd via diverse zendpalen. Hele lange masten en ook natuurlijk via het wereldwijde internet. Vrienden, wees welkom. Hier is Amy Stewart.

Dan ben je net lekker op dreef. Je leeft je leven zoals het moet. Je doet het ene optreden na het andere optreden. En dan overlijdt je opeens op 54-jarige leeftijd in Parijs. In 2003 is hij overleden in Parijs. Robert Palmer. Maar gelukkig was het een hit van boven. Lieve luistervrienden. Daar gaat Robert Palmer in de Middle of the Road Show met Looking for Clues. Dit is de Middle of the Road Show. En jij bent welkom in de voltooid verleden tijd. Met de plaatjes en die gaatjes. Yes.

0: verliefd wordt. Neem dan je radio mee naar bed.
1: Middel of the Roadshow.
2: Koffie, glazen wassen.

Hij brandt alweer dat fel rood gekleurde lampje. In de middel van de Rood Studio met achter het dikke glas. Vandaag Arnold, een van de producers van de show. Wees welkom. Dag Arnold, lekker. Nee, kom even koffie brengen. Vind ik wel net zo lief voor jou. Daar gaat de Sweet Degrees voor jou. Dit is de middel van de Rood Show. Fijn dat je erbij bent.

0: Wilburys.
1: De Traveling Wilburys was een gelegenheidsband die in 1988 ontstond. Op initiatief van voormalig Beatle Josh Harrison. Naast Harrison bestond de supergroep Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan. Tot zover en niet verder. Maak er nog wat leuks van. Zou best wel lukken. Wij spreken elkaar morgen. Een hele...

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, het doet me altijd weer deugd om jullie te mogen begroeten voor een uurtje De Muziekfabriek. Ik heb wederom voor iedereen wat klaarstaan, dus laat je wederom verrassen. We gaan van de beste gouden ouwe naar het meest recente werk. Dus snel van start met de eerste drie.
3: Ron van de Steen!
2: En we vallen gelijk met de deur in huis met die van Jasmine. Hier is On My Own.
4: Nou, daar gaat hij.
5: Muziek uit het verleden en heet. En heet.
4: Onze excuses voor het ongemak.
6: Muziekfabriek!
7: De Muziekfabriek. Een uurtje muziek met voor elk wat wils.

Zo pril en zo klein. En daarom misschien wel zo wonderschoon. Dit liedje van Jan Smit, niemand zo trots als wij. En daarvoor zat Luther Vandross helaas niet meer onder ons. Maar desalniettemin kunnen we genieten van zijn muziek. Never too much. En we begonnen met Jasmine on my own. Dit is de Muziekfabriek. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan, waaronder die van Alan Parsons.

0: Dames en heren, jongens en meisjes, straks het vervolg dit rijtje van 3. Maar misschien heb je ook de behoefte om iets kwijt te willen over de muziekfabriek. Nou, het is welkom via www.ronvandersteen.nl. Wat zei je?
1: Hallo Ron, het enige wat ik aan heb is de muziekfabriek. En ik vind het heerlijk.
0: Oké, altijd fijn om

0: voor de jaren 60. Andere hitsingles van de Crystals waren onder andere He's a Rebel, Then He Kissed Me, Uptown, One Fine Day en natuurlijk The Do Run Run.
1: Jukebox Classic.

voor pa en voor ma. Uit de oude doos, uit de jukebox. Deze van de Crystals. En de Do Run Run. En ook jij mag een jukebox classic aanvragen. Ga daarvoor naar de website. Je hebt vast meegeteld. Dat betekent dus dat je nog één liedje van me te goed hebt in dit rijtje van drie. En dat is niet zomaar de eerste, de beste.

0: nogal zeer erotisch georiënteerd. En daarvoor zat Lisa Stansfield, All Around the World, stond vele weken nummer 1 in Nederland. En we begonnen dit rijtje van 3 met de Alan Parsons Project, Eye in the Sky. En Alan Parsons, ja, die moet het voornamelijk hebben van zijn albumluisteraars en niet van zijn hitsingeltjes. Hoewel, dit was toch al een aardige hit in Nederland. We gaan wederom 3 liedjes voor je opzetten.
1: Niet te verstaan. De muziekfabriek. Ron van der Steen.
2: Als het Nederlands is en goed, dan hoor je het hier.
0: Nou, we gaan even relaxen met Gordon en Replay.

0: De oude lullenplaat, die komt er zometeen aan in de muziekfabriek. We hadden weer 3 liedjes achter elkaar. Tegenwoordig maakt hij een heel ander soort genre dan dat hij vroeger deed. Ik heb het over Rod Stewart. Dit dateerde uit 1983 alweer, Baby Jane. Maar nog altijd is het een woman hunter. Hij valt met name op blonde vrouwen. Daarvoor zat Lauryn Hill, Do Up The Thing uit de jaren 90, R&B van het hoogste niveau. En het rijtje van 3 begonnen we met Gordon Replay.
1: De muziekfabriek. Laat je door de muziek verrassen. Verrassen, de naam zegt al genoeg. De muziekfabriek.
0: Vrienden en vriendinnen, het is tijd voor ons tweede item. Haar ouders Marjorie Jones en dominee en politicus Robert W. Jones.
2: Oude lullenplaat.
0: Verhuisde in 1965 samen met Grace en diens tweelingbroer Christian van Jamaica naar New York.
2: Oude lullenplaat.
0: Voor ze begon te werken als model studeerde Jones theater aan de universiteit. Toen ze begin 20 was, verhuisde Jones naar Parijs, waar ze zich beroemd en berucht maakte door in disco's en op feestjes topless te verschijnen. En dat allemaal in gezelschap van Jerry Hall, de toenmalige vriendin van Mick Jagger. Tijdens een feest in een restaurant werd ze ontdekt door een platenproducer. Toen ze zich op de tonen van Dirty Old Man van de Three Degrees dansend op een tafel begaf. Er werden 3 singles uitgebracht. I Need a Man, Sorry and That's the Trouble. In 1977 verscheen haar tamelijk succesvolle debuutalbum Portfolio. Het nummer La Vie en Rose, een cover van het bekende chanson van Edith Piaf, werd een Europese hit. Hierna volgden 2 minder succesvolle albums. Fame uit 1978 en Muse uit 1979. Alle 3 de albums staan vol met campy disco hits en Jones werd erg geliefd in de gay scene. De hoezen van deze 3 albums werden gemaakt door kunstenaar Richard Bernstein. Later zou Grace Jones ook schitteren op het witte doek. Luister nog eens naar die hit van toen, La Vie en Rose van Grace Jones.
2: Oude lullenplaat.

Misschien heb je net als ik een bepaalde associatie als je dit liedje hoort van Craig Jones. Van oorsprong is het natuurlijk een Franse chanson gedaan door Edith Piaf. Maar Craig had er dus een hele dikke hit mee. La vie en rose. En dat denk ik zo aan een hele duistere tent. Met van die vloerse gordijnen. Straslampen. Stoere kerels. En niet te vergeten, lekkere wijven.

0: Een oude rot in het vak. Hij zingt al jarenlang Nederlandstalige muziek. En ik vind dat hij dat buitengewoon goed doet. Nog steeds geen rock and roll van Rob de Nijs.
1: Niet te verstaan. De Muziekfabriek. Ron van de Steen.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Vergeet geen oude lulplaat aan te vragen via www.ronvandesteen.nl. Nog een tweetal liedjes, waaronder die van Taylor Dane uit de jaren 80, Tell It To My Heart. Gevolgd door Olivia Adams, Get Here. Ik zeg maar weer.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

was toen al in 1985 dat Everybody Wants to Rule the World. Zo is het zeker in die tijd. Denk maar aan de Koude Oorlog. Tears for Fears hoorde je met Everybody Wants to Rule the World. Hier op jouw favoriete radio.

liefhebbers van lekkere, heerlijke, niets aan de hand muziek. Joe Jackson en she really going out with him. Dat komt ook nog voorbij. Zara Larsson straks. The Common Linnets ook nog. Maar Queen ook met Killer Queen. Dat is lekker. Die ga ik nu voor je draaien. 1974.

Uit het album The Night of the Opera, allereerste de debuutalbum van Queen was dat, 1974. En je had natuurlijk de Bohemian Rhapsody, dat was al een mega hit. Maar dit ging ook wel goed hoor, in de top 40 destijds van 74. Queen en Killer Queen. Lady Gaga nu, The Shape of a Woman. Nou, dat kan mooi wezen hoor. Zo, dan gaan we straks Rick de Jong met Doe Nog Maar Een Rondje.

Right is het. Doe nog maar een rondje Lady Gaga daar weer voor met The Shape of a Woman. En nou, terug in de tijd. Terug naar de Amerika van 1984 met Joe Jackson. And is she really going out with him?

en die vriend, ja, uiteraard nog vol gas in het leven toen in 1983. Grote hits, de hit night, Doe Maar Eén Nacht Alleen. Joe Jackson daar weer voor met She Really Going Out With Him. Zara Lossen nu.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

78, Giorgio Moroder en Chase als rollato discoplaat. Marco Borsato met Wit Licht komt ook nog voorbij. Frank Boeien zegt me dat het niet zo is. Prachtig mooi nummer. Is Ariana Grande en Santa Tell Me. Lekkere kerstplaat al.

0: gek, Vijfhuizen. Hoezo? Nou, oh, je hebt net een kerstplaat gedraaid. Santa Tommy van Ariana Grande. Die voor deze Exacter Dance zat met Infinity Million.
1: All day, all night. You're listening to the Golden Sound.
0: Now hear this music radio. Dat is dan best wel exclusief, vind je niet? Dat ik dan alvast een kerstplaatje draai. Weet je wat dat? Ariana Grande met Santa Tommy. Mag ik op een zaterdag doen met wit licht? Op jouw favoriete radiostation.

0: mijn gezicht. Ben een mens van vlees en bloed, druppel in
1: de rollator.
2: Disco!
1: Disco plaat.

0: Justin Browder en Chase. Hoor je er al altijd deze plaat van deze keer. Marco Borsato zat daar weer voor met Wit Licht. Nu in Afternoon Delight. Fantastisch mooi nummer. Frank Boeien. En dat is...
1: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet...

0: alsof het niet zo is. Alsof het niet waar is. We doen net alsof ze gewoon verder leeft. Alsof ze gewoon verder leeft. Zelfs als het niet zo is.
1: Morgen.
2: Een tijd van komen en een tijd van gaan is het. Stefan Sanchez als laatste met Home to Mother. Inderdaad.
3: Houden.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welkom, dames en heren.

0: binnen te komen was van Andy Kim. En die had het allemaal over Baby I Love You. Hij is geboren, ja zeker, in december 1946. En hij was een Canadese pop-rockzanger. We gaan leuke muziek draaien het komende uur. En dat is onder andere ook van Alicia Bridge. En verder heel veel hits uit 1969 en...
1: 1979.
0: Alicia Bridge.

0: Zoete plaatjes, ja, kunnen we hier niet meer gaan genoeg draaien eigenlijk, hè. De Sugar Sugar, dat allemaal van de RG's uit 1969. En ik had per ongeluk, had ik het verkeerde jaartal ingestapt. Maar jullie hebben dat vast wel zelf rechtgezet. Wat hadden we in 1969 allemaal voor nieuws? Nou, er was een astronaut genaamd Neil Armstrong. En zette als eerste man een voet op de maan. En spreekt daarbij de legendarische woorden. That's one step. Nee, that's one small step for a man, a giant leap for mankind. De landing is live op tv te zien en ja, iedereen zat op het puntje van zijn stoel met allemaal vragen. Hoe kan dat en is het wel echt? Maar een paar minuten later volgde ook mede-astronaut Edwin Aldrin voor de 2 uur durende maanwandeling. Tijdens deze wandeling worden maanstenen verzameld en wetenschappelijke metingen verricht. Later dit jaar zal er nog een missie naar de maan worden uitgevoerd. Misschien daar straks nog wat meer over. Dat was nieuws even uit 69.
1: 24/7, 7 days a week.
2: All the hits, one station.

Cotton Fields. En dat was eigenlijk meer genaamd de Cotton Song. Het gaat over de mensen die katoen plukken. En dat doen ze allemaal in die grote velden in Amerika. En de Beach Boys hadden.

0: En we draaien ze natuurlijk hier helemaal, hè, op jouw favoriete station, de Gouden Ouden Hits. En die Gouden Ouden Hits, nou, daar was er eentje bij van de Beatles. En die stond zelfs op nummer 1. Verder hadden we op nummer 1 in 1969 Zen, ze komen uit Nederland. Nina Simone, nummer 1 notering. Donovan, The Cats, Mary Hopkins, de Beatles, je hoorde zojuist al. Desmond Dekker en de Aces. Ik heb altijd gedacht dat Desmond Dekker een Nederlander was, maar dat is dus niet zo. Hij komt uit, even kijken, wat zegt het vlaggetje? Ah, helemaal uit Jamaica. De Edwin Hawkins Singers had er ook een nummer 1 hit in 69. En de Beatles nogmaals. En Curtis Childs stond op nummer 1. Zachary Nevens, Bee Gees, Tom and Dick, Percy Sledge, Fleetwood Mac. En nogmaals, The Cats, ook nummer 1. Straks een nummer 1 uit 1979. Maar eerst een beetje reggae te reggae. Hier bij jouw favoriete zender.
1: 1979.

0: zomaar ineens weer een lange plaat voorbij. Ja, lekker hoor. Well Alright, een Blind Fate. Jullie zullen zeggen, ja, die hebben ook Santana op zijn repertoire. Nou, dat is helemaal waar. Helemaal goed. Goed. Ja, jullie zijn er echt wel bij, hè? Ja, ik doe het gelukkig niet voor niks. Zeg maar, jullie leven mee. Ja. even kijken. Mocht je net aan boord komen, nou, hartelijk welkom. Leuk dat je erbij bent. En wat hebben we allemaal in 1969? We hadden een afsluiting van de Lauwerszee. In het noorden van Nederland, op de grens van Friesland-Groningen, wordt de Lauwerszee afgesloten. Hiermee wordt de voormalige zee een meer. En we hebben de mooie naam gegeven, het Laurensmeer. Verder hadden we bovenwater en onderwater werkzaamheden. In Antwerpen werd namelijk de Kennedy-tunnel geopend. Hij was 690 meter lang. En de tunnel verbindt de beide Schelde-oevers. Voor Nederland is de tunnel ook van belang, want we kunnen daar lekker doorheen scheuren met onze auto. Terug naar een bepaald jaar. En nou, dat zijn we er 2, 69 en...
1: 1979.

duidelijke geluid van Brainbox. Sorry, even de keel schrapen. En natuurlijk Jan Akman op zijn mooie gitaar en Down Man. Een mooie hit uit 1969. Ja. De nummer 1 uit 1979 heb ik hier voor jou even opgezocht. We hadden bijvoorbeeld Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light, deed dat 2 weken en wel 6 en 13 januari 1979. Village People 3 weken lang op nummer 1. Peter Tosh, Mick Jagger en You Gotta Walk and Don't Look Back. Die gaan we zo meteen draaien, die stonden op nummer 1. ABBA op nummer 1. Pointer Sisters hadden een mooie nummer 1 hit. En Racy, je weet nog wel, die van het Euro Song Festival. Lay All Your Love on Me. Village People in the Navy. En Boney M, Hooray, Hooray, Hooray. Cheap Trick had ook een nummer 1 hit. Art Garfunkel, Peaches and Herb, The Shadows. Kiss, I Was Made For. En Julio Iglesias. En The Wiz Stars, Alan Foley, Queen. En Earth and Fire, onze eigen Earth and Fire. Hey. Dat is wel heel, heel erg leuk. Allemaal nummer 1 hits in het jaar 1979.

zenders. Pretty Belinda, grote man uit Amerika. En we hadden onze grote Beatles, die hadden we in 1969 met hun laatste concert. Ja, we hebben de Beatles al gedraaid. Maar op het dak van de Apple Records, wat toen nog het platenlabel was van de Beatles, gaven John, Paul, George en Ringo hun laatste publieke concert. Het onaangekondigde concert verliep chaotisch en werd door de politie afgebroken. Een jaar later wordt de groep opgeheven wanneer Paul McCartney besluit om lekker solo verder te gaan. We hebben nog twee plaatjes te goed. Eentje is van Sister Sledge.

0: grootste hits en vergeten classics alle tijden. 1969.
1: Sister Sledge en He's the Greatest Dancer. Nou, wie dat is, dat maken jullie onder de camera uit. Maar ik ben het in ieder geval niet. Ik doe het meer met Take 5 en Dave Brubeck. De laatste uit 1969. Bedankt voor jullie aandacht en voor het luisteren. En veel plezier met de volgende programma's.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
1: De LVT Platenkast. Open, eigenwijs en altijd verrassend.
2: Welkom vrienden in deze nieuwe aflevering van de LVT Platenkast. Het programma waar de platen nooit wachten tot jij klaar bent, maar gewoon beginnen te vertellen. We trekken de kast open, laten de muziek kiezen welke richting we uitgaan en jij mag rustig meegenieten. Radio aan, wereld even uit en de platenkast is weer open.

Walter Grootaerts vertelde ooit dat gezellig samen zijn eigenlijk begon als een grap tijdens een repetitie. De band speelde een losse riff, iemand riep 'tis hier precies gezellig samen zijn' en die spontane zin werd de kapstok voor een van hun meest herkenbare meezingers. Hier zijn de Kreuners.

Motorcycle Emptiness ontstond toen de band, en dan hebben we het over de Manic Street Preachers, tijdens een tour door Japan merkte hoe jongeren gevangen zaten tussen reclame, status en verwachtingen. Die observatie werd de basis voor een melancholische rockklassieker over vrijheid die nooit helemaal vrij voelt.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Wat gebeurde er in week 36 in de muziekgeschiedenis? Dat gaan we even onder de loep nemen. We hebben ons gericht op 1968. De Beatles die domineerden de tipparade in die tijd met Hey Jude. Het nummer dat ooit uitgroeide tot een van hun grootste klassiekers. Kenneth Heath die steeg sterk in de hitparade met On the Road Again. Dat was ook al in 1968. Hun bluesrock klassieker stond hoog genoteerd en werd een internationale doorbraak voor de band. Een opvallende nieuwe binnenkomer die later wereldwijd een gigantische hit werd, was Mary Hopkin en Those Were the Days. Steppenwolf die kwamen dan in de tipparade weer binnen in 1968 en de song die het woord heavy metal introduceerde met Born to be Wild. Het kwam binnen in week 36. En ABBA met The Winner Takes It All stond op de nummer 1 in 1980. ABBA's emotionele klassieker bovenaan de Nederlandse top 40. En Diana Ross met Upside Down die bleef op nummer 2 hangen, ook al in 1980. De discohit van Diana Ross hield haar topnotering vast en was wereldwijd een megasucces. De discoformatie scoorde een internationale knaller die in week 36 nog eens hoog stond. En dan hebben we het over Ottawan met D.I.S.C.O. En Olivia Newton-John en de Electric Light Orchestra die stonden 12 weken in de hitparade in 1980 met de grote hit Xanadu. Bob Marley en de Wailers die gingen dan in 1980 in de hitparade staan met Could You Be Loved. Marley's reggae-klassieker, met andere woorden, stond in week 36 nog stevig in de top 40. En een van Queen's grootste wereldhits maakte in week 36 zijn eerste rentree in de Nederlandse hitlijsten. Dat was de single Another One Bites the Dust. Wij verder met muziek van de Funky Green Dogs en Fire It Up. When I

Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT-platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.

I Saw Her Again Last Night is een nummer dat ontstond midden in een wirwar van relaties binnen de band. En dan hebben we het over de mama's en de papa's. De tekst gaat half over verwarring, half over verlangen. En ironisch genoeg werd het precies die emotionele chaos die het nummer zo'n unieke charme meegaf. De artiest Cunningham was een Britse singer-songwriter die in de jaren 70 en 80 vooral cultstatus had. Norma Jean Wants to Be a Movie Star. Gebaseerd op Marilyn Monroe, werd een kleine radiohit omdat het zo heerlijk tongue-in-cheek was. Een popsong over glitterdromen geschreven door iemand die zelf vooral in kleine clubs speelde.

Lisa Delbos is een van de meest geliefde Vlaamse zangeressen, bekend om haar warme stem en haar vrolijke schlagerpop. Liefde is een kaartspel werd haar absolute doorbraak. Een song die zo catchy was dat hij zelfs in het buitenland opdook en tot vandaag een vaste waarde blijft op elk feestje. Het was trouwens ook een Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival. Charmes.

Van het ene genre naar het andere. En het is nu eenmaal zo dat de platenkast een zeer brede playlist erop nahoudt. The Jam met frontman Paul Weller was een van de meest invloedrijke Britse mod-punkbands. Town Called Mallis is een scherpe commentaar op het leven in de Britse arbeidssteden begin jaren 80. Het nummer werd een anthem omdat het tegelijk kritisch, dansbaar en ongelooflijk energiek is. Pure Paul Weller-kracht, met andere woorden.

Ray Parker Jr. kennen de meeste mensen wel van de hit Ghostbusters. Maar voor die mega-hit was hij al een topgitarist en songwriter. Met radio maakte hij funky R&B, die altijd een beetje ondeugend was. The Other Woman is daar het perfecte voorbeeld van. Een smooth, licht provocerende track die zijn typische glimlach in de groove draagt. The Other Woman, Ray Parker Jr. en radio op jouw radio.

U2 nam Who's Gonna Ride Your Wild Horses op tijdens de Achtung Baby-periode, toen de band volop experimenteerde met nieuwe sounds. Bono beschreef het ooit als een liefdeslied dat te groot is voor zichzelf. Emotioneel breed uitgesmeerd en met die typische U2-dramatiek die je meteen herkent.

0: Muziek beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT platenkast. Altijd feest, altijd best.
1: De single Come Together ontstond toen John Lennon een campagneslogan wilde omzetten in muziek. Het resultaat werd een van de meest mysterieuze Beatles tracks ooit.

En dan is het nog eens de hoogste tijd voor wat Eurodance-verleiding. De zangeres daagt haar partner uit. Als je me wil, toon het dan, wees mijn lover en ga er volledig voor. Het is een nummer over zelfvertrouwen, aantrekkingskracht en een directe flirt-energie. Geen drama, alleen drive. We hebben het over La Bouche en Be My Lover.

0: Terug naar de Nederlandse hitparade. Een vrolijke calypso-pop waarin de zanger door de maanden van het jaar wandelt en zingt over liefde, hoop en kleine dagelijkse momenten. Het is licht, zonnig en bijna kinderlijke positiviteit. Elke maand brengt iets nieuws om naar uit te kijken. Aan het woord is de Dutch Rhythm, Steel and Showband met Januari, Februari.
1: Geen grenzen, geen regels, alleen muziek met een verhaal.

En dan nu een plaat uit de jaren 80 die eigenlijk evengoed vandaag de dag kan uitgebracht worden. Want er zit wel wat waarheid in. Een nummer over een wereld die in de war is, vol tegenstrijdigheden en sociale problemen. De zanger voelt zich verloren tussen verwachtingen, relaties en maatschappelijke druk. Het is een soort urban realiteitsschets, minder luchtig dan hun hit Rumors. We hebben het over Timex Social Club en Mixed Up World.

0: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
1: Het is de hoogste tijd voor een klassieke liefdesverklaring. De andere is letterlijk mijn wereld, het middelpunt van alles. Het nummer draait om absolute toewijding, bijna melodramatisch, maar warm gebracht. Een typische 70s ballad vol romantische overgave.
2: Is iedereen klaar voor de volgende trip? Down Memory Lane. Een nieuwe editie van de platenkast staat voor je klaar.

vinden in het tweede deel van de LVT-platenkast voor deze week. Een funky waarschuwing, bijgeloof kan je leven bepalen als je er te veel waarde aan hecht. Stevie Wonder zingt dat je beter vertrouwt op gezond verstand dan op superstitious writings on the wall. Het is een groove met een boodschap. Denk zelf even na. Superstition.

En dan een zachte, bijna spirituele liefdesballet. De tekst gaat over dankbaarheid, troost en de rust die liefde brengt. Het is geen dramatische romance, maar een warme erkenning. Jij bent degene die mijn zorgen wegneemt. Dat zegt toch Rod Stewart in Have I Told You Lately?

0: is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Nou, straks hadden we het al over de muziekgeschiedenis, wel nu over de filmgeschiedenis. Wat gebeurde er zoal aan markante feiten in week 36? We beginnen op 1 september 1939, wanneer de nationale release volgde van The Wizard of Oz. De film was al beperkt vertoond, maar vanaf 1 september werd hij breed uitgerold. Later groeide hij trouwens uit tot een van de meest iconische films ooit. 1 september 1964. Doctor Strangelove wordt officieel uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk. En dat was Stanley Kubrick's satirische meesterwerk over nucleaire dreiging. Die startte zijn Europese carrière. 2 september 1945. Hollywood pauzeerde massaal voor VJ Day. De capitulatie van Japan zorgde voor een historische stop. Studio's sloten één dag, premières werden uitgesteld. 3 september 2004. Napoleon Dynamite wordt een cultsensatie. De film kreeg in die week, week 36 dus, zijn brede release en werd onverwacht een gigantische culthit. 3 september 2010. The American met George Clooney opende op het nummer 1 van de box office. Een atypische stille thriller was het die verrassend de Amerikaanse box office zou aanvoeren. En op 4 september 1951 was er de première van de film A Streetcar Named Desire met een schitterende Marlon Brando en Vivien Leigh in de hoofdrol. Die Vivien Leigh die is later nog gehuwd geweest met een bekende Tony Curtis. 4 september 1998 dan. Blade opende sterk en redde daarmee het financiële plaatje van Marvel. De film werd een onverwachte hit en vormde meteen ook dus de basis voor Marvel's latere filmimperium. 5 september 1986. Crocodile Dundee verscheen in de VS. En de film werd een gigantische hit en bleef jarenlang een cultureel fenomeen. Spirited Away wint een Golden Lion in Venetië, meer bepaald op 6 september 2002. Miyazaki's meesterwerk werd de eerste grote anime die een Europese festivalprijs won. En tenslotte 7 september 1990. Goodfellas ging in première op het Filmfestival van Venetië. Martin Scorsese, gangsterklassieker, wordt meteen uitgeroepen tot een meesterwerk. Dat waren zowat de 10 meest markante feiten in week 36 in de filmgeschiedenis. Everything.

Een van de beroemdste ontstaansverhalen uit de popgeschiedenis, dat kan je zeggen van Take On Me. Het begon als een ruwe demo die A-ha meerdere keren herschreef. Pas toen producer Alan Tarney het nummer een snellere, synth-gedreven popproductie gaf, viel alles op zijn plaats. De band wist, dit is de versie. De iconische videoclip deed de rest, maar de song zelf was al een doorzettingsproject van 3 jaar.

0: de LVT platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
1: Future Breeze werkte midden jaren 90 aan een reeks clubtracks en wilde een nummer maken dat de energie van een ravenacht vasthield. De basis was een hypnotische synthlijn die ze live testten in Duitse clubs. Toen die overal bleek te werken, bouwden ze er een vocal hook rond. En dat was Keep the Fire Burning. Een duidelijke knipoog naar blijven gaan, blijven dansen.
2: In a world of consciousness, where dreams do exist, let the rhythm surround you.

Lee Hazelwood schreef het nummer These Boots Are Made For Walking eerst voor een man. Maar Nancy Sinatra overtuigde hem dat het veel sterker zou zijn als een vrouw het zou zingen. Hazelwood paste de tekst aan en Nancy gaf het die coole, zelfverzekerde attitude. Het werd een feministisch popmoment avant la lettre. Een vrouw die zegt genoeg is genoeg. Trouwens, die Nancy Sinatra is wel de dochter van Good Old Blue Eyes, met andere woorden Frank Sinatra. Janet Jackson schreef Runaway tijdens haar wereldtour en wilde een nummer dat de energie van reizen en vrijheid vangt. Het is een vrolijke track over de schoonheid van verschillende culturen en plekken. Ze nam het op als extra single voor haar Design of a Decade verzamelalbum. Een nieuw nummer dat meteen een hit werd.

De Nederlander Albert West coverde het originele nummer Ginny Come Lately van Brian Heyland. Hij wilde een zachte romantische versie maken die paste bij zijn herkenbare warme stem. De opname gebeurde snel. West had het nummer al vaak live gezongen, waardoor de studioversie bijna vanzelf kwam. Het werd een van zijn meest geliefde vertolkingen.

Tijdens de New Gold Dream sessies zat Simple Minds in een creatieve roes. Nummers ontstonden soms in één nacht. Big Sleep komt voort uit een lange jam sessie waarin Jim Kerr zei dat hij zich half slapend, half dromend voelde. Precies die zweverige sfeer hoor je terug in de track. So

0: Geen grenzen, geen regels, alleen muziek met een verhaal.
1: Rihanna wilde een nummer dat de dansvloer niet losliet. Toen ze de Michael Jackson sample Mama Say, Mama Sa hoorde, riep ze meteen, dat moet er absoluut in. Het werd een spontane speelse keuze die de song wereldwijd herkenbaar maakte en een clubklassieker opleverde.

De single Handle With Care was een toevallige samenloop van omstandigheden. George Harrison had een B-kant nodig en vroeg wat vrienden om mee te spelen. En die vrienden bleken Bob Dylan, Jeff Lynne, Roy Orbison en Tom Petty te zijn. Die opname was zo goed dat ze besloten dit is geen B-kant, maar een A-kant. En Handle With Care van de Traveling Wilburys was geboren.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: The cover story.
2: Aandachtige luisteraars zullen waarschijnlijk wel opgemerkt hebben dat we al een paar weken afgestapt zijn van de concertagenda. Maar daar is wel een reden voor. Welkom in The Cover Story. Een nieuw item dat we in het programma introduceren. We gaan naar een originele plaats zoeken en naar een kopij ervan. Dus het kan zijn dat enerzijds de originele beter geweest is in de hitparade, maar het kan ook andersom zijn dat het cover het beter gedaan heeft. In ieder geval, wij gaan nu praten voor de allereerste keer in de Cover Story over de Commodores. En de Commodores die brachten Easy uit. Een nummer dat ontstond op het moment dat Lionel Richie even genoeg had van de drukte en de funk. Hij schreef Easy als een zachte ontspanning, een ballad die bijna vanzelf uit zijn pen rolde. Het is het verhaal van iemand die een relatie loslaat zonder drama, maar met rust. Easy like sunny morning, met andere woorden. Een break-up song die geen pijn schreeuwt, maar vrijheid fluistert. Uitgebracht in 1977 en nog altijd even zondagzacht.

0: Iedereen kent de hit van Artiest B. Maar wist je dat het 20 jaar geleden begon als een rustige akoestische track van Artiest A? Tijd voor het origineel versus de dubbelganger. Welke versie pakt jou meer?
1: Stuur het door naar deplatenkast@telenet.be.
2: En dan de cover. Je zou het de groep niet aangeven, maar ze hebben het toch gedaan. Faith No More brachten dezelfde plaat uit. Als grap eigenlijk. En als contrast om te laten horen dat hun muziek ook wel eens anders kan zijn. Tijdens de opnames van het album Angel Dust in 1992 draaide de band Faith No More vaak oude soul- en popplaten in de studio. Mike Patton zong Easy voor de lol mee. En de rest van de band vond het zo leuk dat ze het nummer volledig gingen coveren. Het was dus bedoeld als een tongue-in-cheek knipoog naar hun eigen zware experimentele sound. Een manier om te tonen dat Faith No More niet in één hokje paste. Een ironisch maar liefdevolle hommage aan Lionel Richie. De cover werd onverwacht een grote hit, vooral in Europa en Australië. Tot zover de coverstory voor vandaag.

Sommige platen hadden eigenlijk wel een zeer lange aanlooptijd nodig om een succes te worden. En de plaat die we zo dadelijk gaan horen was zo'n typisch voorbeeld ervan. Het nummer werd trouwens eerst door 30 andere artiesten geweigerd. Maar de Everly Brothers die namen het op als een gok met hun typische close harmonies. Het werd meteen hun doorbraak. Soms is een afgekeurd nummer precies wat een nieuwe sound nodig heeft. Bye Bye Love.

En dan nu muziek van de Culture Club. Tijdens de opname zat de band in een turbulente periode vol interne spanningen. Ironisch genoeg wilden ze een frisse poppy comeback single maken. Move Away werd letterlijk geschreven als een poging om weg te bewegen van drama. En dat hoor je in de luchtige productie. Move.

De Vlaamse Gustav schreef het nummer Because of You als een positieve ode aan de mensen die je kracht geven. Tijdens de preselecties van Eurosong merkte hij dat het liedje telkens opnieuw mensen raakte. Die warme, inclusieve vibe werd de sleutel tot zijn succes op Eurovision. Een song die voelt als een knuffel.

En zo, beste vrienden, radioluisteraars, hartelijk dank om te luisteren. Volgende week zijn we natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van de LVT Platenkast. En natuurlijk sinds vandaag met een nieuwe cover story. Wat mij betreft, veel plezier met de collega's en graag tot volgende week.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

0: y mejor para ti, para mí.
1: Een goedemorgen gewenst hier in de Muziek Safari. Fijn dat je er weer bij bent vandaag. En ik zie allemaal weer bekende gezichten om mij heen doen we die lekker gaan meewandelen tijdens deze muzikale reis, muzikale wandeling, hoe je het ook noemen wilt. Begonnen ze uit met Gavin Johansson en Las Micas met Quiero Mejor. Dat betekent zoiets volgens mij als ik wil het beter. Wat je beter wil, dat weet ik niet, maar dat doet er ook eigenlijk toe. Was een heerlijke, mooi begin van de Muziek Safari. De Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1979, Xandra, het projectrot Xandra Remer, die scoorde toen een 12e plaats met het ja, toch wel vrolijke, avontuurlijke nummer, geschreven door Bolland en Bolland en Geert Cox. Hier is Colorado.

Dat was KK Soul met het nummer met de Southern Soul die hem nieuw glans gaf met het nummer Try Me uit 2002. Ja, het is wel een warm, eerlijk, precies die groove die meteen meeneemt. Een moderne klassieker uit het hart van de Soul, om het zomaar eventjes te benoemen. Het was ook een van de meest herkenbare tracks hoor, dit lied. Verder met The Animal, de debuutsingle van Cat's Eye, de zeskoppige meidengroep gevormd in 2024 via het internationale project The Debut Dream Academy. Het nummer, ja, dat combineert een beetje pop, R&B, dance invloeden en markeert toch wel hun officiële start als nieuwe global girl group. Hier is dan Animal.

Dat was nummer Beautiful Thing van Benson Boone. Het was een wereldhit in 2024, die via een TikTok-teaser uitgroeide tot de nummer 1 notering wereldwijd. Het was een hele krachtige popballad, maar nu hoorde je de instrumentale versie. Het leek me overigens leuk om van bepaalde hits alleen met instrumentale versie te draaien. Nou, heb ik dus hier gedaan in de Muziek Safari. 1993 komt de Vlaamse klassieker van Wigbert uit. Een nummer, een ingetogen tijdloze song. Het gaat over het koesteren van momenten zolang het nog kan. En het nummer groeide uit tot een van zijn meest herkenbare geliefde werken. Hier is Nu het nog kan.

Nou, dat was dan Joe Cocker met Feels Like Forever, die power ballad in 1992 alweer. Geschreven door Diana Warren, een nummer waarin toch die rauwe stem van Cocker toch wel helemaal volledig openbreekt hoor. Een tijdloze ballad uit zijn Night Calls periode. 1979 komt de single van Wings uit en ik heb het over de single met het nummer Good Night Tonight. De band rond Paul McCartney Wings. Good Night Tonight werd los van een album uitgebracht en groeide uit tot een internationale hit met toch wel een hele opvallende mix hoor, van pop en disco en McCartney's herkenbare melodische stijl. Hier is hij dan, Good Night Tonight.

Ja. Terecht applaus wellicht voor Joe Dassin met Dans le jeu d'Emily. Wie zal het zeggen? Goed, dat was dus Joe Dassin en Dans le jeu d'Emily voor degene die de Franse taal die machtig zijn in de ogen van Emily. Een Franse klassieker uit 1977. Een herinnering aan een zomerse liefde in het oude Quebec. En wat grappig is om te benoemen, een bijzonderheid dat later uitgroeide tot een sporthymne, onder andere bij Eurobasket in het jaar 2015. Goed, weer genoeg gepraat en gekletst. Gauw verder met muziek uit Vlaanderen, Aaron Blommaert en Zoe Livé met hun heerlijke lied. Een werd bekend via The Voice van Vlaanderen en dan heb ik het over Tranen van Goud.

Hetel van Ariana Grande, ja, kwetsbaar minimalistisch track uit 2024, afkomstig van haar album Eternal Sunshine. En nummer wordt ook gezien als een van de meest persoonlijke tracks op dat album, waarin Grande haar stem heel subtiel en bijna fluisterend soms weet in te zetten. Goed, wij gaan verder met het volgende en dat is van de artiest David Sanborns. En die heeft een, dat was in 2003, heeft hij iets uitgebracht wat toch wel erg lekker en fraai overkomt. Ik heb het over het nummer The Water Is White.

Dat was Diana Carroll met Heaven Sent, een poptrack uit 1993, afkomstig van haar album So Close. En het nummer was een van de singles die Diana Carroll internationaal op de kaart zette, vooral in het Verenigd Koninkrijk, waar ze een hele reeks hits scoorde. Verder met Nederlandstalig. In 2019 komt een warme, hoopvolle song van Elske de Wal, uitgeschreven door Herman van Veen, het lied Heb het leven lief. Werd bekend door haar vertolking in het tv-programma Beste Zangers en groeide uit tot een weegedraaide en ook troostende track.

Ja, wat zo'n stuk teksten ook doet met zo'n melodie, hè? Als het ook is geschreven door zo'n kanjer als Herman van Veen. Prachtig, Elske de Wol met Heb het leven lief. Weet je, ik kijk eens even naar de klok en ik zie in de verte al het einde nader van deze eerste etappe van de muzieksafari. Nog eventjes kleine 6 minuutjes nog te gaan, iets minder zelfs dan dat. We hebben nog muziek tot aan de tijdcijf van het volgende uur, of nieuwsberichten of mededelingen of wat dan ook. Jazeker hebben we nog muziek. Bijvoorbeeld deze van Avantgarde en het nummer Kedan. Wat mij betreft graag tot het volgende uur, de volgende etappe van de muzieksafari. Tot zo dadelijk.

Ja, weet je, ik was van de week nogal erg druk met allerlei bezigheden en gedoe. En nou, stress wil ik het misschien niet noemen, maar ik had wel zoiets van... eventjes weer een beetje tot rust zien te komen. En toen kwam dit lied voorbij van Anne-Sophie van Otter, Svante Henriksson, Steven Nieve en Bengt Forsberg, het nummer No Wonder. En wat het was, dat weet ik niet, maar ik werd er op de een of andere manier heel erg rustig van. En het gaf me ook rust. Ik denk, nou, waarom niet een keer de tweede uur van de muzieksafari gewoon heel rustig openen met deze muzikale wandeling. Vandaar dit stukje muziek. Welkom, fijn dat je er ook weer bij bent bij het tweede uur. We gaan eens eventjes verder met de Backstreet Boys. Terug naar 1999, het jaar waarin vijf jongens de hele wereld lieten meezingen met één zin. You Are My Fire, een popballad die uitgroeide tot het lijflied van de Backstreet Boys. Wereldwijd nummer 1, ja, een beetje nog altijd wel een stukje herkenning vanaf de eerste gitaarriff. Hier is dan I Want That Way.

En dat was Jackie Fancy met Rolling On, een soulvolle R&B track uit 2021. Een nummer waarin de tijd maar blijft doorrollen en Jackie Fancy, de gitarist uit Austin, laat hier opnieuw horen hoe krachtig eenvoud kan klinken. De tijd gaat vooruit, maar de muziek die blijft. Break Up in Reverse van Teddy Swims verscheen al in 2023 als onderdeel van zijn doorbraakperiode, waarin hij soul, pop en moderne R&B samenbrengt.

In 2002 werd Air Balladeer opgericht, een Nederlandse band act uit Amsterdam. En maakte al lekkere muziek, wat je net hoorde. Dat was eigenlijk een ballad die ze hebben gemaakt met z'n allen. Ook zelf hebben opgenomen in hun eigen studio. Maar dit was dan de instrumentale versie van dat lied. Uit 2004 komt een song die recht uit het hart spreekt. Jet van der Steen legt de lat niet hoger, maar wel veel eerlijker. Een ode aan jezelf, aan falen, aan opstaan. En besef dat je nu wel goed genoeg bent.

Goed, en dat was Nits met Moved by Her. Een heel indringend nummer uit 1992 alweer. Een track die oorspronkelijk verscheen als B-kant op de Cars & Cars single, maar uitgroeide tot een zeer geliefd nummer binnen hun art-pop repertoire. Goed, we gaan eens eventjes naar het jaar 1972. Want het is hoogste tijd voor de Maxi Safari. Een dikke 7 minuten gaan we luisteren naar Renaissance. Met een symfonisch progrock naar een hoger niveau tilt met Kiev. Ja, een beetje filmische sfeer dit nummer. En je moet gewoon eens eventjes luisteren naar dit prachtige nummer Kiev. En met in je achterhoofd hoe de situatie nu is in die stad.

Ja. Dat is ook de muziek safari, hè? Muziek draaien die je elders eigenlijk nooit hoort op de radio. Een dikke 7 minuten was dat de mensen van Renaissance en het nummer GF. Uit 1994 komt een lied waarin Mathilde Santing de melancholie van Tom Waits omzet in een fraaie Nederlandse versie. Broken Bicycles klinkt een beetje als zo'n foto die je wel eens in oude schoenendozen vindt, hè, op zolder. Als je dan iets moet opruimen. Heel mooi, vol herinneringen.

En dat was dan Temper City met Self Aware. Dat is de virale alternatieve single van dit jaar. Ging razendsnel rond op TikTok en daarna de internationale hitlijsten bestormde. Hoort je dus thuis hier in de Muziek Safari. Verder met muziek uit Vlaanderen, Maxime en Babette, hoe dan ook.

Ja, dat waren Roots Syndicate met Rock and Groove, een nummer uit 1993. Eigenlijk was het de B-kant van hun mega hit Mockingbird Hill. Maar dit nummer heeft het eigenlijk over gemaakt en wordt zeer vaak gespeeld bij hun optredens. Nederlandstalig hier weer in de muzieksafari. We gaan eens eventjes luisteren naar een grote hit van Rob Tenijs, Bangerhart.

Ach ja, wat heeft die man ons toch verwend in de Nederlandse taal met prachtige nummers. Goed, de tijd zit er bijna op voor wat betreft de muzieksafari. Ik ben volgende week graag weer bij je terug. Ik hoop dat jij er dan ook weer bent. Wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende muzieksafari.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

de Carpenters. Een hele goede avond. We zijn er weer. Nightflower. Een uur lang romantische muziek. Speciaal voor jou.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

En Kenny Rogers zong voor jou She Believes in Me. Heb je net ingeschakeld? Van harte welkom. Je luistert naar het programma Nightflower.

En dan is het nu tijd voor een gedicht. Dit gedicht is trouwens geschreven door Yvonne. En voor de rest blijft ze anoniem. Het gedicht is getiteld Eenzaam. De muren lijken stil en hoog. De wereld draait maar door. Een grijze deken om me heen, die ik heel diep verloor. Ik hoor de geluiden op de straat. De mensen met hun haast. Maar in de stilte van dit huis zit niemand hier die naast me staat. Toch adem ik heel rustig in. En weet in al dit zware dat ergens ook de zon weer schijnt. Om rust te laten varen. Zelfs in de stilte van de nacht. Wanneer de moed me even verlaat. Is er een vonk die op me wacht. Totdat de kou weer overgaat.

En ik nam je mee terug naar het jaar 1974. Charles Aznavour, She. Michael Bolton, When a Man Loves a Woman.

Tony Bennett en Barbara Streisand. Een nummer geschreven door Charlie Chaplin. Ja, inderdaad. Titel van de plaat was Smile.

Ja, beste luisteraars. Dan kijk ik even naar de klok. En inderdaad, het is weer tijd. Je kon weer een uur lang luisteren naar het programma Nightflower. Ik wens je nog een hele goede nachtrust toe. En ga je nog niet slapen? Blijf dan gewoon lekker luisteren naar het station met de betere muziek. En dat speciaal voor jou.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.
2: If you hate me after all I say, can't put

De Bay City Rollers en Bye Bye Baby. In plaats van 1975. En hij blijft lekker klinken, toch? Jawel. Hey, welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. En ik draai de plaat voor jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw. De nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. En ik zeg alles met nadruk. Omdat de top 40 een leuke leidraad is, maar niet echt een afspiegeling is van alle mooie muziek die er toch wel is. Maar die we dan niet te horen krijgen. Dus ja, af en toe moet het wat anders. Deze heeft in ieder geval in de tipperaden gestaan, meen ik meteen, in 1982. The Simple Minds en het hele fraaie The Glittering Prize.

The Simple Minds en Glittering Prize uit 1982. Een hele fijne plaat. Muziek van Mary Wilson, een artiest die in Nederland zwaar ondergewaardeerd wordt. Bovendien al 40 jaar genegeerd wordt op de Nederlandse radio. Min of meer, hooguit bij Veronica soms eens een keertje. We gaan luisteren naar een hele vrije plaat van haar uit april 2026. Dit is Good News. En daar maak ik helemaal niks aan.

Mary Wilson en Good News in 2026. We gaan even luisteren naar wat oud nieuws. Het was een beetje treurig nieuws, dit verhaal eigenlijk, van Jacques Herp. Een gigantische kraker in Nederland. Nummer 1 voor vele weken in de Nederlandse top 40. Een veelverkochte plaat en nog steeds een icoon eigenlijk in de hele muziekwereld. Jacques Herp en Manuela. MUZIEK

0: Manuela. Manuela.
1: Ja, hele pakjes met zakdoekjes hebben we versleten met deze plaat. Manuela hoorden wij van Jacques Herp, 1971. Anno 2026 is het nog steeds wel af en toe wel treurnis bij Jacques Herp. Hij heeft wel heel veel plezier gehad aan zijn hond, maar die hond is overleden. Mijn trouwe hond.

trouwe hond. Hij was mijn kameraad. Het was een lieve hond, deed nooit iemand iets kwaad. En waar ik stond of ging, daar ging hij met me mee. We hadden het toch fijn.

dan werd ik blij begroet. Twee bruine ogen en een warme hondensnoet. Vlak voor het slapen gaan, nog snel een blokje rond. Dat was mijn grote vriend.

is het stil in huis, zijn mand die is nu leeg. Ik hoorde geen blij geblaf, geen boot die ik nu walm kreeg. Nu voor het slapen gaan, alleen een straatje rond. Ik mis mijn grootste vriend.

Ja, muziek van Jacques Herp en Mijn Trouwe Hond. En we moeten ons altijd beseffen dat wij meerdere dieren een levens mee kunnen maken. Maar voor dieren zijn wij hun hele leven. En dat is altijd een ding om goed in de hand te houden. Jacques Herp was in ieder geval heel blij met zijn trouwe hond. En ja, ze, helaas, daar zit altijd een iets sneller einde aan als bij mensen. Meestal dan in ieder geval. De Mona Lisa Twins. Zij zijn een tweeling. En daarmee, ze heten Mona en Lisa. En daarmee is ook een toevoeging Twins. De Mona Lisa Twins zijn I Should Have Known Better.

0: Magische muziekselectie.
1: De Magische muziekselectie, omdat er geen trein te schrijven is deze week. We hebben een doopschrijf van Maria Catharina. Thank you, Jesus, for the blood.

Productie Robbie Valentine hoorde Maria Catharina en When Loving You Is Wrong. Dit is Devil System, tezamen met Zandra AI in het voorjaar van 2026. Hold Me Now.

0: Hold Me Now, hoorde Devil System en Zandra AI in 2026. In 1983 was er één belangrijk ding bij Vulcano, als haar haar maar goed zat.
1: Ik heb...

Zen was dat in 1968 met Hair. Muziek van Lena Velaitis. Ik heb soms de neiging om platen om te draaien. En dan kom ik op Johnny Blue bijvoorbeeld uit 1981 van Lena Velaitis. Deze tegen. Jeder Mensch hat seinen Traum.

Lena van Light is een jede mens. Had zijn een traum. De bekant van Johnny Blue. En Johnny Blue was de Duitse inzending van het Eurovision Festival van 1981. En dat was een hele leuke plaat. Muziek van de Electric Light Orchestra. En zij zijn een klein beetje in verwarring gebracht op de een of andere manier. In confusion.